Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever. Al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch

0: karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het nationaal hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda nu.

is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond.

0: Bond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Hit the beat and take it to the first level. Yeah.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: Here's a story.

0: Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever. Al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, of niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

DJ

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Ik daal de

0: kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt, met behoud van het historisch karakter van de omgeving. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hogesnelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Cuba zit voor de 4e keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept, de dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hogesnelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Sappie,

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda nu. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries, met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Rhede en Rhederlaag, die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. 2 managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid

0: moment. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waarin de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond. Wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Sinds 1 juli zijn die duurder geworden omdat er per product een heffing van 3 euro bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met 1,6 miljard euro wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan zijn twee incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Op de A16 bij knooppunt Galder is zondagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een 32-jarige man uit Oosterhout reed vanuit Tilburg in de richting van Antwerpen toen zijn auto in een lus van het knooppunt uit de bocht vloog. De wagen brak door de vangrail, stak een andere lus van het knooppunt over en kwam uiteindelijk ondersteboven naast een weiland terecht ter hoogte van de Berkte in Rijsbergen. Bij het oversteken van de tweede lus werd ook een andere auto geraakt. Die raakte beschadigd, maar de inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de auto uit Oosterhout overleed ter plaatse. Ook een hond die in de auto zat, heeft het ongeval niet overleefd. Hulpdiensten rukten massaal uit en beide lussen van de snelweg werden afgesloten voor onderzoek. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van 3 euro per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n 1,6 miljard euro. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A16 bij knooppunt Galder is zondagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een 32-jarige man uit Oosterhout reed vanuit Tilburg in de richting van Antwerpen toen zijn auto in een lus van het knooppunt uit de bocht vloog. De wagen brak door de vangrail, stak een andere lus van het knooppunt over en kwam uiteindelijk ondersteboven naast een weiland terecht ter hoogte van de Berkte in Rijsbergen. Bij het oversteken van de tweede lus werd ook een andere auto geraakt. Die raakte beschadigd, maar de inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de auto uit Oosterhout overleed ter plaatse. Ook een hond die in de auto zat, heeft het ongeval niet overleefd. Hulpdiensten rukten massaal uit en beide lussen van de snelweg werden afgesloten voor onderzoek. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan zijn twee incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie roept hulp in bij

0: halen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Op de A16 bij knooppunt Galder is zondagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een 32-jarige man uit Oosterhout reed vanuit Tilburg in de richting van Antwerpen toen zijn auto in een lus van het knooppunt uit de bocht vloog. De wagen brak door de vangrail, stak een andere lus van het knooppunt over en kwam uiteindelijk ondersteboven naast een weiland terecht ter hoogte van de Berkte in Rijsbergen. Bij het oversteken van de tweede lus werd ook een andere auto geraakt. Die raakte beschadigd, maar de inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de auto uit Oosterhout overleed ter plaatse. Ook een hond die in de auto zat, heeft het ongeval niet overleefd. Hulpdiensten rukten massaal uit en beide lussen van de snelweg werden afgesloten voor onderzoek. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan zijn twee incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte.

0: bestrijding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Op de A16 bij knooppunt Galder is zondagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een 32-jarige man uit Oosterhout reed vanuit Tilburg in de richting van Antwerpen toen zijn auto in een lus van het knooppunt uit de bocht vloog. De wagen brak door de vangrail, stak een andere lus van het knooppunt over en kwam uiteindelijk ondersteboven naast een weiland terecht ter hoogte van de Berkte in Rijsbergen. Bij het oversteken van de tweede lus werd ook een andere auto geraakt. Die raakte beschadigd, maar de inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de auto uit Oosterhout overleed ter plaatse. Ook een hond die in de auto zat, heeft het ongeval niet overleefd. Hulpdiensten rukten massaal uit en beide lussen van de snelweg werden afgesloten voor onderzoek. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Get out.

0: Nightmare, what if I want you now?
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Barendrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan.
2: Op de A16 bij knooppunt Galder is zondagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een 32-jarige man uit Oosterhout reed vanuit Tilburg in de richting van Antwerpen toen zijn auto in een lus van het knooppunt uit de bocht vloog. De wagen brak door de vangrail, stak een andere lus van het knooppunt over en kwam uiteindelijk ondersteboven naast een weiland terecht ter hoogte van de Berkte in Rijsbergen. Bij het oversteken van de tweede lus werd ook een andere auto geraakt. Die raakte beschadigd, maar de inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de auto uit Oosterhout overleed ter plaatse. Ook een hond die in de auto zat, heeft het ongeval niet overleefd. Hulpdiensten rukten massaal uit en beide lussen van de snelweg werden afgesloten voor onderzoek. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Bij Rinland is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer... het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Berg op Zoom-Vlissingen. Bij Rilland is de verdraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Op de A16 bij knooppunt Galder is zondagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een 32-jarige man uit Oosterhout reed vanuit Tilburg in de richting van Antwerpen toen zijn auto in een lus van het knooppunt uit de bocht vloog. De wagen brak door de vangrail, stak een andere lus van het knooppunt over en kwam uiteindelijk ondersteboven naast een weiland terecht ter hoogte van de Berkte in Rijsbergen. Bij het oversteken van de tweede lus werd ook een andere auto geraakt. Die raakte beschadigd, maar de inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de auto uit Oosterhout overleed ter plaatse. Ook een hond die in de auto zat, heeft het ongeval niet overleefd. Hulpdiensten rukten massaal uit en beide lussen van de snelweg werden afgesloten voor onderzoek. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaat is de vertraging 5 minuten. Verder staat er een auto met pech bij Rilland op de A58. Vanaf knooppunt Markiezaat is de vertraging daar ook 5 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik 20 minuten vertraging vanaf Boksmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Breda Nu. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vaststaat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee, de man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel-Dempels. Bij Waspik is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden. En daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. 2 mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een videospoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Future.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textiel. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reede in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Bobby.
1: Wat heet de machine Bobby?
0: Ik weet niet wat Bobby precies zegt. Ik weet niet hoe dat heet. Ziekte van Gorbachev of zo, Hempi of wat ook.
1: Kosakov.
0: Kosakov of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check. Facebook.com/Simfo Experience.
7: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom bij de Simple Experience. Vandaag aflevering 583. We begonnen vandaag met Everyday Child uit 1969. Opvolger van Rain and Tears als single. En die kwam naar een tweede plaats, Rain and Tears. Maar I Want to Live bereikte de eerste plaats. En later werd het toegevoegd. Het singeltje aan een album. En dat was het album It's 5 O'Clock. Als bonus track. Voorheen nooit op een album gezet natuurlijk. Evangelos, Papte de ACU. We kennen hem natuurlijk beter als Vangelis. Op keyboards, percussie, vibes, fluit en zang. Dimas Goezels natuurlijk op zang en basgitaar. Speelde ook nog gitaar. En Lucas Sideras op drums, percussie, gitaar en zang. Ja, Griekse band die het oversteek maakte. En uiteindelijk belandde op in Parijs. Omdat het mistig was. Eigenlijk wilden ze naar Londen. Naar het Mekka van de popmuziek. Maar geweldige nummers maakten ze. En David Schoesers had natuurlijk een hele commerciële solo carrière. En Vangelis maakt natuurlijk prachtige albums voor soundtracks van films. Prachtige toetsenalbums. Toetsentovenaar. En hij maakt ook nog een aantal prachtige albums met John Anderson van Yes. Met I Want to Live is echt wel een prachtig nummer ook. Het standaard album van de maand is het nieuwe, want we zijn aan een nieuwe maand begonnen. En dat zit vandaag in het eerste uur, want in het tweede uur hebben we een interview met Ruud Dielen. Oftewel, onder de artiestennaam Glorious Wolf. Hij maakte een nieuw album Elements of Hope. En onder andere praat ik met Ruud daarover. Maar ook over zijn verdere muzikale carrière en eerdere albums. En zijn overwegingen om die prachtige, toch wel vaak mooie symfonische albums te maken. Dat hoor je straks dus in de tweede uur. Maar in het eerste uur hoor je een bloemlezing uit de symfonische rock van toen en nu. De band Different Light maakte ook prachtige albums in het verleden al. Deze band, Binary Suns Part 1 in 2020. En nu, 6 jaar later, is er Binary Suns Part 2. Deze band uit Tsjechië, die hebben dus dat mooie album gemaakt. David Vilak op drums. Pieter Lux op gitaar en achtergrondzang. Jirka Matusek op basgitaar. Trevor Tabone op zang en toetsen. En verder ook nog medewerking van de achtergrondzangeres Lucy Lux. Van het album draaien we The Stalker. En dat valt uiteen in 3 delen. The Happiness Part 2 en A State of Disarray. En vervolgens Binary Child. Hier is The Fruit Light.

Zwitserse band Clap Sidra en Bent Naar Mijn Hart. Oh, wat is het heerlijke neo-symfo van een album uit 1997. Fierce, de opener van het album, Soaked. Oh, zo mooi. In dit nummer vraagt de man zich af of hij nu gedroomd heeft of dat hij echt zelfmoord heeft gepleegd en van de rotsen in de zee is gesprongen. Een behoorlijk dramatisch onderwerp dus. Ja, regen onweer zit in het nummer. Ja, het is fantastisch. Prachtig band. Marco Cerulli op gitaar, Pietro Duca op drums, Filip Hubert op toetsen, Aloisio Maggini is uitstekende zanger en Andy Tommen toen nog op basgitaar. Daarna maakte ze nog een paar mooie albums, Alone en The Gap, maar dan zat er weer 18 of 19 jaar tussen Alone in 2001 en The Gap in 2019 volgens mij. Ja, de heren zijn erg goed, maar niet zo creatief met het uitbrengen van albums. David Brons is een gitarist die ooit bij IODA zat. En hij wilde de traditie van IODA voortzetten. Hij heeft ook de zangeres van IODA, een van de zangeressen, Sally Meunier, gestrikt. Die zit ook in de band. Daniel Day op Ierse fluiten, basgitaar en toetsen. En verder Dave Brons dus al gememoreerd op gitaren en toetsen. En John Bigland op drums en ook op toetsen. Het is een mooi album, The Fellowship. Het gaat over The Lord of the Rings. En van het album draaien we de mooie opener Shadow of the Past. Hier is David Brons met een fantastisch mooi album.

0: Ja, The Fellowship is het album van Brons. Dat werd genoemd naar David Brons. En het had het natuurlijk over The Lord of the Rings. En ja, dat is al vaker natuurlijk in films, maar ook in de muziek. En tot zijn uiting gebracht. En dat Brons nu ook weer op een fantastische manier. Het is een prachtig album.
1: Dit is het standaardalbum van de maand.
0: En dat is deze maand ook een juweeltje, een pareltje, wat mij betreft. Het markeert de terugkeer van Rick Wakeman. Die in 73 na het album Tales of Topographic Oceans de band verliet. Omdat hij de solo carrière wilde, maar ook niet zo tevreden was over Tales of Topographic Oceans. En ook niet zo geporteerd was van het vegetarisch eten wat Yes zich vaak liet opdienen. Rick Wakeman was meer iemand die van de vette hap was, als ik het zo mag formuleren. Nou, Going for the One was dus het album waarop hij zijn opwachting maakte. En hij maakte ook gebruik van het orgel van de Sint-Maartenskerk in het Zwitserse VV. Waar in de buurt, volgens mij in Montreux, het album werd opgenomen. Er staat ook een prachtige epic op over Waken. Die komt ongetwijfeld ook nog aan bod. Er stond ook wat kortere nummers op. En ja, een van de mooiste vind ik toch Turn of the Century. Hier is Yes.

Ja, de doorgewinterde symfonische rockfans zullen misschien het toetsenspel herkend hebben. Ja, het was Mr. Rick Wakeman. Hij heeft een nieuw album in aantocht en dat heet Return to the Red Planet. Een vervolg op The Red Planet van een aantal jaren geleden. Tot uitgebracht pas op 16 oktober en er werd één track vooruitgestuurd, The Zero Crater. Samen met het English Rock Ensemble, bassist Lee Pomeroy, gitarist David Cullowan, drummer Alan Faulkner en vocalist Molly Marriott. Ja, wel, de dochter van een legendarische Steve Marriott. En het album werd gemasterd bij de engineer Simon Haywood. Nou, je hoorde daar dus het een en ander van in oktober. Dan mogen we de rest van het album gaan draaien. En daar zijn we helemaal uit. Maar hij blijft in vorm. Hij blijft natuurlijk actief. Ondanks zijn al vergevorderde leeftijd. En hij heeft heel veel albums gemaakt. Deze Rick Wakeman. Gaan we nog eens terug naar de symfonische rock met een hard sausje. En dat is Sega. Een album heette Worlds Apart in 1981. En daarvan het prachtige Wind 'Em Up.

Zeker, van een mooie album Worlds Apart. En dat had toch een klein stevig randje. Soms is het ook wel eens lekker in een symfonisch rockprogramma als The Symfo Experience. Het eerste uur zit er inmiddels op, maar blijf erbij, want hierna hebben we nog een uur met aandacht voor Glorious Wolf. We hadden een interview met Ruud Diele. En over zijn, met name ook over zijn album, nieuwe album The Elements of Hope. En daar kun je straks dus naar gaan luisteren. Tot slot van het eerste uur, een track van het album van Trion, onze Friese band. Met Menno Boomsma op drums en zang, Eddie Mulder op gitaar en basgitaar. En Edo's eerste uur, Spanninga op toetsen. Ja, ze zijn niet zo super creatief. Het duurde 13 jaar voordat dit album de opvolger kon zijn van Funfair Fantasy. En daarvan

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
0: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

0: Ja, de titel van het nummer zegt alles. Welkom terug in deel 2 van The Simple Experience. Beautiful van Marillion. Van het fantastische album uit 1995. Afraid of the Sunlight. Het nummer werd ook op single uitgebracht. Maar het deed in Nederland niks in ieder geval. Het kwam niet verder dan de tipperaden en stierf daar in schoonheid. En de gast van vandaag waar ik een interview mee heb is Ruud Diele. En die is ook behoorlijk geporteerd van de muziek van Marillion. Maar ook van andere grootheden uit de jaren 70. Hij heeft een nieuw album uitgebracht, Elements of Hope. En daar spraken we onder andere met hem over. Maar ook over zijn andere muzikale carrière die hij had met... Natuurlijk, hij heeft 4 albums gemaakt vanaf 2017. Naar het interview kun je nu gaan luisteren. En tussendoor hoor je muziek van zijn 3e album Mysterious Traveler. En ook van zijn meest recente album, zijn 4e. En dat is Elements of Hope. Aan de telefoon hangt Ruud Diele. Brabander trouwens. Hij heeft een 4e album gemaakt onder de veelzeggende titel Glorious Wolf. En eigenlijk waren zijn eerste albums toch een beetje, nou, zou je kunnen zeggen, one-man band projecten. Maar gaandeweg, tijdens de albums, komen er steeds meer gastmuzikanten bij zijn project. Wat hij helemaal zelf in zijn eigen studio trouwens opneemt. Ruud, goeiedag.
1: Goedenavond, Ad.
0: Ja, goedenavond. Hey Ruud, fijn dat je even bij ons in de uitzending wil komen en dat je even tijd voor ons wil maken. Als je hebt een prachtig nieuw album gemaakt, The Elements of Hope, jouw 4e. Ja, eigenlijk Ruud, jij bent natuurlijk ook een man die in de jaren 70 is opgegroeid. Ja, en eigenlijk jouw eerste album dateert van 2007 als solist. Maar ik kan me niet voorstellen dat je daarvoor in de muziek helemaal niks gedaan hebt.
1: Nee, ik maak mijn leven lang al muziek. Even een kleine correctie. Het eerste album was Aquarius. En dat was niet 2007, maar 2017.
0: Oh, sorry, neem me kwalijk.
1: Zag hij het licht.
0: Ja.
1: En in mijn tienerjaren schreef ik al wat eigen nummers. En die heb ik ook wel een beetje de wereld ingeslingerd. Maar het bleef toch wel voornamelijk bij de bands covers spelen. En ooit wel trachten wij wel wat eigen werk. Maar dat is, daar moet je helemaal induiken, jezelf helemaal erop storten. En niet half om half. En dat lukte mij pas op het moment dat ik in mijn hoofd wat meer rust kreeg. En volledig mij daaraan wijden.
0: En, maar je hebt daarvoor dus in de band gezeten, voordat je aan je solo projecten begon.
1: Ja, en nog steeds speel ik in bands.
0: Maar wat voor bands zijn er dan? Zijn dat rockbands? Is het symfonische rock? Is het blues?
1: Momenteel zit ik in een blues rock band en speel ik voor een andere prog rock band de gitaarpartijen momenteel in, die we later waarschijnlijk ook wel live uit zullen gaan voeren.
0: Ja.
1: En van oudsher heb ik altijd in een top 100 aller tijden band gezeten. Toch wel rock georiënteerd en ik probeer er altijd wel wat prog-achtige dingen in te krijgen die mensen toch wel kenden, zoals Marillion, Queen-achtige dingen.
0: Ja.
1: Hun wilden toch commerciëler en op een gegeven moment dan groeien uit elkaar. De neuzen stonden niet meer dezelfde richting op.
0: Maar je zit nog wel in die symfonische rockband, of niet?
1: Een andere. Glorious Wolf is een studioproject.
0: Ja.
1: En wie weet dat het ooit nog toch nog een op het podium live uitgevoerd zal worden. Zou heel mooi zijn, maar ja.
0: Dat is lastig, hè Ruud? Dat is lastig, hè?
1: Daar valt nog niet mee. En nee. Ik ben gevraagd door een andere progband die aan een nieuw album bezig zijn of ik daar de gitaarpartijen mee in wilde spelen.
0: Mag je al vertellen ook welke band dat is?
1: Daar mag ik nog niet. Daar hou ik nog een klein beetje in het...
0: Is het een bestaande band die al eerder albums gemaakt heeft?
1: Jazeker. En die ken jij vast ook nog.
0: Oké, nou, maar dat mag je dus nog niet vertellen. Dus daar gaan we ook verder niet naar vragen. Maar wel bijzonder. Maar ja, als je kijkt naar je ontwikkeling... ik heb je dus gevolgd vanaf 2017, vanaf je eerste album Aquarius. Dan zie ik een belangrijke evolutie in jouw muziek. En wordt het eigenlijk ook steeds beter. En het grijpt toch terug. En dat lees je ook terug in de recensies die gemaakt worden. Dat vind ik trouwens zelf ook. Erg beïnvloed door de jaren 70 symfo.
1: Mm-hmm.
0: Je moet je roots natuurlijk nooit vergeten.
1: Nee,
0: maar
1: precies.
0: Dat is bij jou ongetwijfeld ook het geval, toch?
1: Ja, je hebt die muziek zoveel gehoord. En nog steeds draai ik die muziek. Camel, Pink Floyd, Genesis. Noem ze maar op. Yes, uiteraard. Ja. Daar kan je niet omheen. Op een gegeven moment, je bent creatief bezig met je eigen dingen. En je probeert echt wel iets unieks neer te zetten. Maar... daar zit toch een beetje verweven.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal.
1: Het kan al een sound zijn, bijvoorbeeld.
0: Maar de mensen die je nou net noemt, zijn dat jouw belangrijke invloedssferen die je hebt meegekregen om ook je eigen muziek gestalte te geven?
1: Ja, daar zijn wel de vier grote prog giants, zoals ik ze noem. Ja. Maar ik mag ook heel graag naar een Frank Zappa luisteren. Gentle Giant, King ja. Crimson. Dat is wel allemaal wat experimenteler. Daar zijn toch wel dingetjes wat mij wel interesseert. En ongetwijfeld neem je daar toch iets onbewust van mee.
0: Ja, klopt. Het lijkt er niet sprekend op trouwens. Want als je nou je albums kijkt, dan zeg je niet van... Hey, ik hoor Camel of ik hoor wel invloedssferen. Maar niet dat het een natuurgetrouwe kopie is. Want dat is duidelijk niet het geval. Je voegt er wel, wel je eigen interpretatie aan toe.
1: Ja, zo wordt het ook ontvangen in de recensies van steeds meer dat ik wel een eigen geluid heb. Een eigen verhalend. Mijn laatste recensie kwam weer naar voren en in andere ook wel dat ik wel verhalend vertel.
0: Ja.
1: Ook met mijn instrumentale stukken toch verhalend blijf. Ja. Ik denk een heel mooi compliment over.
0: Ja, dat is ook zo. Maar je speelt ook heel verdienstelijk gitaar, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Ja, en heel mooi. Maar wie is nou de gitarist waarvan jij zegt... die heeft mij heel erg beïnvloed?
1: Ja, er zijn er wel veel, hoor.
0: Zijn er veel?
1: Die lopen ook
0: maar springt
1: heel
0: er nou eentje bovenuit? Want ik kan natuurlijk Steve Hackett noemen. Ik kan Steve Howe noemen. Ik kan David Gilmour noemen. Ik kan Steve Lorry noemen.
1: Ja, maar die laatste die je noemt, Gilmour... is wel een groot voorbeeld. Maar dan ga ik nog even iemand anders noemen... Maar die hebben toch wel raakvlakken. Een Jeff Beck. Die vind ik toch wel... Ja, daar heb ik een enorme respect voor.
0: Er wordt trouwens vaak genoemd door artiesten... ook uit de Simfo als belangrijke man die hen heeft beïnvloed.
1: Jeff Beck was geen snelheidsicoon. Maar die toverde dingen uit zijn gitaar... waar grote snelheidsjongens... echt respect voor hadden van hoe flik je hem dat? Die had zo'n controle over die gitaar. Van fenomenaal.
0: Ja, er zijn ook wel de anderen die wij er straks voor het interview hadden, even in het voorgesprek, noemden wij Steve Hackett, noemden we Steve Roddery. Dat zijn natuurlijk ook giganten uit de symfonische rock, hè, die geweldig gitaar spelen, toch?
1: Ja, nou en af. En natuurlijk een hele eigen sound hebben. Hè. Die hebben ook een eigen stijl ontwikkeld. Het geluid. Je haalt ze er bijna allemaal met de twee tonen te horen. Haal je ze eruit. Dat is die. Maar ik mag ook graag naar jazzrock en jazz jongens luisteren. Ja. Hoor.

0: Hallo, dit is Ruud Dielen van Glorious Wolf. En je luistert naar The Simfo Experience met Ad van Loon.
1: Nog terug naar jouw roots, jouw vier albums. Als je die ziet, ik zei het net al, er zit een belangrijke evolutie in. Mysterious Traveler was natuurlijk ook een album wat voor jouw nieuwe album kwam. Die hele goede recensies kreeg op internetsites, maar ook in bladen. Als IO Pages en nog wat andere bladen. Dat moet jou wel deugd doen. En dat geeft natuurlijk ook moed om je nieuwe project ook weer zijn gestalte te geven. Denk ik.
2: Nou, precies.
1: Je krijgt er natuurlijk wel een boost door dit soort recensies.
2: Het is leuk als je wat verkoopt, maar daar doe je het niet voor. Die recensies, die zetten die je aan tot... die geven je de ambitie om... Ja, hier doen we het voor.
1: Okay.
2: En dan ga je toch weer door naar nieuwe dingen. En je wil jezelf ook steeds vernieuwen. En dat geeft toch wel de moed van ja.
1: Okay.
2: Het is het zeker waard.
1: Okay. Nou, dan moet ik toch even de stap maken naar jouw nieuwe album. Elements of Hope... Ja, het is eigenlijk een conceptalbum, hè?
2: Ja, dat zeggen ze.
1: Nou, vind jij zelf van niet al?
2: Nou, zo is hij niet, niet bewust opgezet, laat ik het zo zeggen. Maar ja, het klopt eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Want het is het lange nummer, Elements of Hope, wat uit 5 delen bestaat, is over de 24 minuten. Ja, dat loopt helemaal in elkaar over van song tot song. En ja, er zitten 2 instrumentalen bij, maar ook die andere 3 met teksten. Dat gaat toch wel over een stukje leven hier op aarde waar wij momenteel allemaal mee te maken hebben.
1: Ja, ja, en eigenlijk zit daar eigenlijk ook wel een beetje een boodschap in dat nummer, toch?
2: Ik hoop dat dat overkomt bij de mensen, ja.
1: Ja, want eigenlijk is het een verhaal van een kind wat opgroeit en wat het steeds lastiger krijgt in deze moeilijke tijd, in deze samenleving die heel veel van mensen vraagt, toch?
2: Ja, ja, ja, een kind, ik bedoel daar eigenlijk meer mee de jonge generatie die nu geboren wordt, die krijgen heel wat voor de kiezen. Misschien dat onze ouders dat ook wel dachten. Maar dat is nu wel heel veel aan de hand in de wereld. Als je goed rondom je heen kijkt. En dan heb ik het niet alleen over de oorlogen. Er zijn diverse grote aan de gang. Ja. Maar klimaatverandering. Maar ook ontwikkelingen als social media, AI. Dat zet de wereld toch wel aardig op zijn kop.
1: Ja, kun je inderdaad wel stellen. Er wordt zelfs al muziek gemaakt met AI. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar ja, even terug naar het kind wat jij in Elements of Hope te berde brengt. En ik heb zelf kinderen, 4. Ik heb zelf ook 8 kleinkinderen. En mijn kinderen, ja, die hebben het allemaal wel goed. Die hebben een huis, die hebben een goede baan. Maar mijn kleinkinderen, daar maak ik me als opa toch wel een beetje zorgen over. Ik weet niet of jij al opa bent. Maar...
2: toekomst. Ja, daar ben ik sinds kort voor de 2e keer.
1: Ja.
2: En dat heeft mij... Ja, het is natuurlijk een wondertje als daar een baby geboren wordt. De 2e is er, die is net 3 weken geleden geboren.
1: Oké, gefeliciteerd nog.
2: Dankjewel. En die heeft ook een ouder broertje, die wordt in augustus 2.
1: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk prachtig als je dat op ziet groeien. En die zijn nog puur zoals ze zijn. En die hebben nog nergens geen erg in en nog geen last van wat er om hun heen gebeurt.
1: Ja.
2: Maar die generatie wordt de toekomst die de wereld moet gaan besturen. Hè?
1: Ja, klopt.
2: En die krijgen ook... Ja, als je met onze jeugd vergelijkt, zoveel malen meer prikkels te verwerken.
1: Ja.
2: Daar moet je mee om kunnen. En dat geeft toch wel stof tot nadenken.
1: Oké, maar even tot de kern komen. Wat is jouw boodschap voor met Elements of Hope, in het kort gezegd?
2: Ja, wat die boodschap is.
1: Ja, wat jouw boodschap is voor met dat nummer.
2: Mijn boodschap is van... wat ik net vertelde, we leven toch wel best in een chaotische tijd. Die jonge generatie die groeit daarin op. Dus waarschijnlijk, die weten niet beters. Maar ik blijf toch altijd wel hoop zien. Waar een deur dicht gaat, gaat er ook één open.
1: Okay.
2: En die generatie die met die uitdagingen opgroeit, die gaan ook weer dingen ontwikkelen en innoveren. Waardoor we misschien en hopelijk toch een mooiere en laat ik ook hopen een liefdevollere samenleving krijgen.

0: als je kijkt naar de muzikanten op jouw album, zijn allemaal wel mensen die er staan. Hè? Goede bassist, goede zanger, goede zangeres. Je gaat niet over één nacht ijzen, kortom. Je zoekt niet de eerste de beste uit, denk ik.
1: Nee. Maar ze komen ook op je pad op een gegeven moment. En dan dingen...
0: Maar hoe gaat dat? Zitten die in jouw netwerk? Of kom je die tegen? Of benaderen die jou? Van ik wil wel iets voor jou doen?
1: Ik zit in diverse gelegenheden. Zo zat ik in een internationaal collectief. Met een, degene die het organiseerde. En eigenlijk de man erachter, die kwam uit Berlijn. Die speelde mellotron en theremin. Dat is een instrumentje waar je met je handen een antenne bedient en een bepaalde toonhoogte kunt genereren.
0: Ja, ik ken het. Ja.
1: En die man is helaas overleden, Thomas Zunk, recentelijk. En die had mij gevraagd om eens wat in te spelen voor zijn collectief. En dat was zo goed bevallen wederzijds dat hij vroeg of ik als vast lid erbij kwam. We hebben elkaar nooit ontmoet, want de drummer die kwam uit Argentinië. De saxofonist die kwam uit New York, die kant, een stad daar in de buurt. Ik meen Philadelphia, maar daar mag ik kwijt zijn. En dat kwartet... Daar hebben we hele experimentele muziek mee gemaakt. Daar zal ik hier niet verder op ingaan. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Maar die drummer, die had ik voor het album A Mysterious Traveler al gevraagd. Wil jij de nummers indrummen? Nou, dat beviel zo goed wederzijds. En we hebben zo'n goede klik samen. Ondanks we elkaar nog nooit ontmoet hebben.
0: Maar dan hebben we het over Kieke. Ik pak Lia, hoe heet hij?
1: Kijk,
0: maar hoe ben je daar aangekomen dan?
1: Ja, dus die zat ook in dat internationaal collectief.
0: Zat ook in dat collectief.
1: En zodoende, en ook de saxofonist, die heeft op mijn laatste album een nummer ingespeeld. Ja, zodoende kom je toch aan, er zijn echt wel klasse muzikanten.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld Kijk Paglia, die heeft maar die hoef ik maar een track toe te sturen. Dan zet ik een guide drums bij. Maar de rest is allemaal compleet ingespeeld door mij. En gezongen door eventueel zangers. Ja. Die heeft verder geen uitleg nodig. Die voelt zo goed aan wat hij kan doen in dienst van het nummer. En toch. Die brengt zo'n nummer echt op leven.
0: Oké. Nou ja, en zo is het met meerdere gegaan. En dan heb je natuurlijk ook een uitstekende zanger in Frank van der Borgt. En een zangeres die mij doet, Joti Verhoef. Die zit volgens mij ook bij hetzelfde label als jij.
1: Ja.
0: Bij OLB
1: Records.
0: Ben ik ook
1: aan aangekomen. Ja. Zo kwam ik ook door de eigenaresse Kathy Keller van OLB Records. Die adviseerde van... Neem eens contact met haar op. Wellicht kunnen jullie iets voor elkaar betekenen. Een hele fijne zangeres.
0: Oké, ze zingt ook heel mooi. Ik heb trouwens ook solowerk van haar gehoord. En dat is ook heel verdienstelijk wat zij doet.
1: Engelenstem.
0: Engelenstem. Ja, mooi hè. En eigenlijk, Ruud, ik moet het toch even zeggen. In de symfonische rock zijn er toch soms ook bands waarbij de zang een ondergeschoven kindje is, letterlijk en figuurlijk. En dat is ook te horen. En ik ben altijd heel erg geporteerd van groepen die gewoon wel een goede zanger recruteren en een goede zanger hebben. Want soms klinkt het instrumentaal geweldig, maar die zanger of die zangeres...
1: Dat die afbreuk doet aan de rest.
0: Inderdaad, dat vind ik zo zonde. En gelukkig zijn er projecten en ook mensen zoals jij... die ervoor kiezen om alleen maar een goede zanger of een goede zangeres mee te nemen.
1: Ja, maar goed, dat valt ook niet altijd mee om die... Ja, je moet ze wel in je netwerk hebben.
0: Ja, dat snap
1: ik. Frank van der Borg, daar zat ik mee in een bluesband.
0: Ja.
1: Ja, in verschillende bands heb ik...
0: Maar dat is wel een uitstekende zanger, moet ik zeggen.
1: Nou en of, zeker. En ook heel fijne vent om mee samen te werken. En ja, dan kom je ergens toe. Hè. Die heeft wel bij mij in de studio hierin gezongen. Net als Kijk Pagler met de drums. Dat doet hij bij hem. Die heeft zelf een studio.
0: Ja, zo werkt het tegenwoordig. Krijg... Uitwisselen ja. Via internet, hè?
1: Dan individuele tracks krijg ik toegestuurd dat ik een goede mix kan maken. Maar Frank is wel hierin komen zingen. En ja, dan groeit zo'n proces. Dat is echt wel heel mooi.
2: De Symfo Experience. Elke week de beste symfonische rock van toen en nu met Ad van Loon.

0: Nou, om lang vooral kort te maken, want je bent ook naast een zeer begenadigde muzikant ook wel een spraakwaterval. Dat mag wel hoor, het was een keer belerig. Maar ja, even kijkend van, het is heel moeilijk om dit project live op onstage te brengen. Ook met jouw voorgaande albums. Want ja, dan moet je wel een investeerder hebben of iemand of een popcentrum die geneigd is om te zeggen van nou, Ruud, kom maar.
1: Ja.
0: Ben je daarmee bezig of niet?
1: Nou, daar hebben al wel verschillende muzici gezegd, als het live gaat, dan ben ik erbij.
0: Oké.
1: Maar ja, ik realiseer me, als we dat doen, dan komt er echt heel erg veel bij kijken, heel veel discipline. En ik weet vanuit mijn ervaring met bandjes dat het niet altijd even makkelijk is de neuzen dezelfde richting op te krijgen.
0: Ja, en dan moet het publiek ook nog willen komen, hè?
1: Ja, en dat is een gok.
0: Maar is het een jongensdroom?
1: Uit te kunnen,
0: is het een jongensdroom voor jou om dat nog ooit te realiseren?
1: Misschien diep in mijn hart wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik heb jou ook één keer ontmoet. Ik denk, Ruud is wel iemand die dat eigenlijk toch wel een beetje, dat hij daar straks een beetje niet van wakker ligt, maar wel eens van droomt.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Nou, het is er Elements of Hope. Het krijgt heel veel airplay. Het krijgt ook heel veel aandacht in de media. Ben je al bezig met een volgend project of is dat nog te prematuur?
1: Ik ben aan het een beetje van alles en nog wat aan het doen.
0: Maar je komt er straks met die band op de hoek kijken waar je gitaar gaat spelen.
1: Daar verwacht ik niet dat het fulltime gaat worden.
0: Nee, dus, oké, maar ja, het album gaat er wel komen, want daar speel jij ook mee.
1: Ja, juist. En ik zit nog in een band waar we regelmatig mee optreden, dus dat gaat allemaal door. Maar omdat ik al met vervroegd pensioen ben, laat ik het zo maar noemen, heb ik natuurlijk wel wat ruim tijd. Daarnaast heb ik nog een gezin waar ik ook aandacht aan moet besteden. Dus het is niet fulltime in de studio.
0: Nee.
1: Maar ik ben heb even genoten van waar rust en dan ontstaat er toch weer ruimte en zin om te gaan, ik noem het maar even prullen in de studio.
0: Oké, dan krijg je toch weer wel inspiratie om een nieuw project op te zetten.
1: En zodoende, ja, dan ga je weer wat meer gitaar zitten spelen, wat meer de geluidjes. En ja, een eerste serieus idee voor Glorious Wolf is er al.
0: Okay.
1: Maar daarnaast heb ik al een paar ook ideetjes voor onze bluesband.
0: Ja.
1: Daar willen we ook mijn eigen werk aan de slag.
0: Okay.
1: Dus het begint al wel weer te borrelen, moet ik zeggen.
0: Oké, prima. Nou, dan gaan we het ongetwijfeld afwachten. Je hebt natuurlijk wel een platencontract bij OOB Records. Dus ik weet niet wat de afspraak is, hoe vaak jij een album moet produceren. Maar het volgende album, komt dat in 2027, 28?
1: Daar durf ik nog geen uitspraken over.
0: Oké, maar er zijn geen vastgebleven afspraken over.
1: Ik wil creatief, dat is voor mij het belangrijkste, het creatieve proces. En ik zoek altijd een beetje naar nieuwe wegen. Ik heb wel bepaalde ideeën welke kant dat het op zou kunnen gaan.
0: Oké.
1: Dat kan ineens heel snel gaan, want bijvoorbeeld het nummer, de 5 tracks van Elements of Hope, die ontstonden ook vrij snel na het verschijnen van Mysterious Traveler.
0: Oké, dus je hebt al veel inspiratie.
1: Ja, dus ik heb wel weer, het begint wel te broeien, dat moet ik wel zeggen.
0: Nou, Ruud, ik wens je veel succes. Ik hoop dat veel mensen kennis nemen van jouw album. Ook kunnen beluisteren op de diverse streaming media volgens mij. En ook nog als cd te verkrijgen waarschijnlijk op de webshop van OOB Records.
1: Ja, en ook op Bandcamp is hij te bestellen.
0: Oké.
1: In Amerika zelfs, via een distributeur is hij te bestellen. Dan in het Verre Oosten ook nog, geloof ik. Dus,
0: Oké. Dus, want wereldwijd zijn er natuurlijk wel heel veel symfonische rockfans, hè?
1: Ja. En in Nederland, het makkelijkste is via Oop Records.
0: Oké, prima. Op de website. Ik zou zeggen, Ruud, bedankt voor jouw interview. En ik wens je nog veel succes.
1: En, dank je wel, Ad.
0: En leuk jou weer eens gesproken te hebben.
1: Nou, dank je. En succes met jouw programma.
0: Ja, dank je wel, Ruud.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege 2 dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
6: Van alles.